My septembervrouw, engel staan hier langs mij. Laat ik je iets vertellen.

En daar was gewees, Opus, life is life. Jy is natuurlijk ingeskakel op 90.6 en ons gaan voort met jou Saturday Morning Swap Shop. As jy nog nie jou boodskappe ingestuur het nie vir die Saturday Morning Swap Shop, is jy baie welkom. Stuur lief my op my WhatsApp nummer 062-344-5545. Onthou net jou stedelwoord, swap 12, eindig met jou naam en met jou nummer. Kom ons trek som onmiddellik weg met jou boodskap wat aan hierdie musiekbreek ingekom het. Hulle klink so. Hier enkie vanaf Nico sê ek het nog die driewiel loopkarretjie opvouwbaar met loopram, het ook nog een sak vol VHS videokassette op soek na een goedkoop gasborrel wat nie te duur is nie. Jy kan vir Nico kontak hierso of WhatsApp op 076-494-3016. 076-494-3016. Ons het die helm met hierso een large te koop vir R300. Kontak vir... hoe spreek ons jou naam uit? Ilan, ek weet nie, op 064-124-7044. Dis 064-124-7044. Dis dan nou vir hy launch helmet te koop vir R300. Ivan sê, ek is op soek na Golf 1 Stater, dringend, is van 3 riviere area, maar maak nie regtig saak nie. En die is dan nou vanaf Ivan. Ivan is op soek na 'n Golf 1 starter. Ek het 'n VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, een compleet regterkant voorhap, nuwe oliepomp, pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop LED dartboard, ring light R700. Jy kan my kontak op 076-608-2064 in Meyerton Golf Park 076-608-2065 ek gee hom gauw vandag weer een keer vir jou is een moeilike nommer ek weet nie, hy lees moeilik dan skryf hy seker makkelijk moeilik neer ook 076-608-2065 ja, as ek sê dit is aan Rudolf in Meyerton Golf Park hier eniekie vanaf Niels ek soek enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, enige ou LP platenspeler, draaitafel, LP langspeelplate en enige DVD player, wat julle van hulle ontsla raak, ek is in Vanderbilt Park, Val Driehoek omgeving, julle kan van Niels WhatsApp op 079 8099

Deze webtuiste op die swapshopblad. En dit is dan maandag so van 3 uur se kant af. Van my kant af, tot ziens. Jy moet ingeskakel bly om 9 uur is al vir jou nuus. En dan Super Saturday vat jou deur tot en met 12 uur toe. Groete, tot ek en jy morgen weer saamkeer op 90.6 op Totally 80s tussen 12 en 2. Tot dan, lekker saterdag verder.

0: Dis Inner City met Good Life, net hier op 90.6 FM Stereo. Ons sluit jou stylstryd af, maar voor ons dit doen wil ek eerst vir jou sê, house music is warm, sielvol en het focus op die melodie, die sangstemme en een vrolijke partijtje gevoel, terwyl techno baie vinniger, mechanies en meer een hypnotiese klank het. So hier is nog twee Hier is twee techno en house liedjes vir jou, net voordat ons afsluit met jou Wall Happenings en die tweede uur van Saturday Social. Geniet dit.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Welcome to ONS Print. How can I help?
4: I'd like business cards printed. Do you do that?
3: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
4: Impressive! What else?
3: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
5: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it. Here again, also.

0: Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9, saam met my Arnou. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, Jan Matthys, kom huis toe. Ray Dillon, ek wens jy is myne en Bernice West met Kom Binne. En onthou om 7 uur is het tyd vir jou drie in een rij, wat ek vir jou drie liedjies van diezelfde kunstenaar speel. En jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam en wat is die drie liedjies se name? Bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: 90.6, waar jy thuis voelt.

0: Caroline Grace Box Vine, die Afrikaans wil dans remix, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou jou baanbrekers, top 3 na die advertenties, bly ingeskakel, ons kyk wat het toe gebeur.
1: Baanbrekers is terug na hier.
2: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robbie Street, Vanderbijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbijl Park. Start your transformation now.
0: En ons is terug met jou baanbrekers top 3, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Nou is het tyd om te kyk na jou baanbrekers top 3. Ons kyk wat het laatst week gebeur in die derde plek, Liesel Pieters met jou weer eerste soen. In die tweede plek, Azurio SA saam met Jakkels Vibe, Soen my in die donker en Liani my met a chilpul. Wat die veel verskuivings plaasgevind, nie eindelijk dat absoluut geen verskuivingsplaas of nie, jou nommer 3 nog steeds vanaan is Liesel Pieters, jou weer eerste soen.
1: Nommer 3